Nee, ik zit gewoon nu midden in de uitzending nu. Dus het gaat hartstikke lekker. Nee, ik heb net 6 platen gehad. En shit.